0: godverdomme nou weer?
1: Oh, meneer Flynn, mevrouw Sunshine, journalisten! Oeh, daar bent u. Oh ja, nee, dank u. Dank u, dank u. Het gaat wel weer. Alleen, ik krijg een baby.
2: Een baby?
1: Shit!
3: Ik wil de beste dokter van de stad voor mijn cliënten. En wie raapt dat arme schaap op?
1: Godverdomme!

0: vanmiddag nog doorlezen. Die Excel-tabel heb ik nog steeds niet. En ik wil een dubbele espresso en geen slootwater. Ja, natuurlijk is de uitkering van de dividenden omgekeerd evenredig aan de stijgende rentevoet. Dat begrijp ik. Is dit beleid of is hierover nagedacht? Taxi! Busy woman!
1: I believe they call it a glitzy finale.
2: A glitzy finale?
1: A glitzy finale.
2: Well, I like it. We have our orders. Let's go! So, step one, the war was won. Both sides with relief laid down their guns. Germany conceded the match in the end.